0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Bellegun niet mag meespelen. Bellegun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Bellegun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Bellegun niet mag meespelen. Bellegun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Bellegun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het was een echte overrompeling afgelopen weekend in sportcentrum Carteria Diest voor een grote internationale beurs voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers. De grootste van de Benelux. Op de 34e editie van de Limbeurs gingen mensen op zoek naar speciale visjes, maar ook allerlei materiaal voor hun aquarium of terrarium. Je was dus welkom tussen aquariums, terrariums, vijvers, tientallen verschillende soorten vissen en jawel, zelfs slangen. Het was de grootste beurs van de hele Benelux en dat was eraan te zien, want onmiddellijk na de opening was het al bijzonder druk in Carteria Diest. De Limburgse huisartsenwachtposten willen niet meer samenwerken met de federale noodcentrale 1733. Niet omdat het systeem slecht is, maar omdat er een chronisch tekort is aan operatoren en de wachttijden enorm groot zijn tijdens drukke periodes. Het is nochtans de bedoeling dat de Limburgse wachtposten gaan samenwerken met die noodcentrale. Maar dat zal pas gebeuren wanneer er geïnvesteerd wordt in mensen, zodat de patiënt op een correcte manier geholpen wordt, zo zegt Jeff van der Hooijdonk van huisartsenwachtpost West-Mid-West.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
5: I think we could do much better in the group phase. But we grow, and today we are showing that we have more confidence and with the results it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it, against all their fans, it's never easy.
4: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9:00 spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. De KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. De KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
4: Al in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg, ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
3: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
5: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
3: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
6: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat stop. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
7: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
8: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
3: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
9: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever. Natuurlijk.
3: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Om te beginnen een liedje dat niemand gaat meezingen, want het is op niemand van toepassing. I need a million in 1, 2, 3. The Dream Express.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: trust me. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Baby, Baby van Amy Grant. Dat die niet meer hits gehad heeft, dat is onbegrijpelijk, maar het is ook enigszins te verklaren. Want die Amy Grant, die was dan geëmigreerd en dan kwam het er niet meer van, hè. Goedemorgen, het festival op Radio Demestad. Het is een holiday alle dagen in het festival. Nu met de George Baker Selection.

Denk dat hij verwijst naar komende zaterdag. Dan is het 11 juli, de Vlaamse feestdag, hè? De George Baker Selection en de Holiday. Voor de sheriff was het iets minder een feestdag, want die had een probleem gekend. Eric Clapton en I Shot the Sheriff.

Johnny, remember me. Johnny, zei ze, komde, zei ze, boven in mijn huis, want daar zit daar een hele grote muis. Ja, zijn dingen die kunnen gebeuren. Zaterdag vanaf 17 uur vindt Hasselt feest plaats op de kop van de Kanaalkom. Met optredens van de L&M-band, Mama's Jasje en van Coco Junior en de All Stars. Elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 13 uur opent op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de antieke Brokante en Curiosa-markt. Gratis toegang al daar. En van donderdag de 9e tot en met zondag de 12e vinden in Aarschot de Fun Days plaats. De plezante dagen. Donderdag wordt het weekend op gang getrokken. Ja, dat is goed op tijd. Met de Gulden Sporen Quiz. Vrijdag zijn er diverse optredens en zaterdag om 8 uur opent de Rommelmarkt. 's Avonds is er een 90s party. En zondag sluit een slagerdag het evenement af met live optredens en de comeback van de Aarschotse groep Kia. Kende die mannen nog? Krapulletjesdag. Zaterdag is Krapulletjesdag. Hey, dat we dat niet zouden kennen, zeg. O Birch, Chris Ria. On

0: Only, alleen zij, only the strong survive, een Billy Paul in de radio- en karaoke-show, waar iedereen met alle liedjes meezingt. Nu weet ik zelf ook dat dat niet waar is, maar je moet me een beetje in mijn geloof laten.
1: Dames en heren, een
0: Klassiek. Je moet daarvoor niet luid op meezingen, maar je doet alsof, hè. Kan ik dat toch niet zien, hè? Het zijn de Harry's uit 1984 met de gouden schoentjes aan. Diggy.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: visage grijs worden, ja inderdaad, fade to grey. Ze moeten dat niet te veel meer doen, hè. Zo op die onchristelijke uren voetballen, dat is slecht voor onze gezondheid. We gaan veel te rap oud zijn. Grijze haren krijgen, de tanden uitvallen, hartaderbreuken, driftbuien krijgen. Dat is allemaal voor niks goed. En dan hier nog, kijk, huppelende jonge vrouwen, straks nog een hittegolf. Ja, maar ik weet het wel, hè, voor de mensen die 100 jaar willen worden, voorzichtig, hè, want de eerste 100 zijn de moeilijkste.
1: Zij

plakkerige tophit voor de captain en Tenniel. Hij was het manneke, dat hoor je aan de naam al, de captain. En zij was Tenniel, zij was het vrouwke. En zij zong Do That To Me One More Time. Het was toch dat hij iets gedaan had dat ze niet erg vond. Eerder dat ze graag had, want anders zou ze dat niet zingen. En de vraag is dan, wat zou dat kunnen zijn? Wat hebben de vrouwen allemaal graag? Hij is waarschijnlijk mee naar de winkels geweest. Hij is er ook een keer mee gaan eten. Maar hij moest rijden, hè, want dan kunnen zij zich op de kava gooien. Ja, geef toe. Wij mannen zijn veel te goed, hè, jongens.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
4: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
3: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
5: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen, op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
3: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
6: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
7: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
8: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
3: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
9: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt, omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke, die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
3: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.

0: De look, ja. Kijk, dan zijn we verplicht. Dan moeten we kijken. We kunnen onze oogballen moeilijk in onze broekzakken steken.
1: Dit is ons ochtendritueel en nee, zo zijn er echt niet veel.

0: de minste. Nog tot een uur of negen en het is helemaal gratis.
1: Maar ja, Rudy van Vlaanderen. Dat jij dat allemaal blijft doen. Het is al zo moeilijk in de sector.
0: Maar ja, kijk, ja, zo zijn wij, hè. Jutex, die doet het niet, hoor. Die zegt, I ain't gonna bump no more with no big fat woman.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbornstraat 30, Alke.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Messi, Waf Waf en This Is My Life. Wij delen ons leven inderdaad 2 uur per dag. Hé, hey, maar dat is al veel, hè? En al jaren ben ik uw vaste partner, hè? En oké, ja, ik weet dat. Af en toe dan bedrieg je mij met een andere radio. En zing je een keer niet mee, maar ik ben daarvoor nog nooit kwaad geweest, hè? Dat is ook waar, hè? Niels en Wheels, schoon meisje.

De Sunshine Baby weer voorbij komen, vandaag, morgen en overmorgen. En is onze ventilator net kapot. Ja, maar het leven is niet altijd gemakkelijk, hè? Gelukkig is er vrijdag om 19 uur feest in Gladbeek, in de Hangar 44. Gelukkig, hè? Na de toespraak van burgemeester Reekmans is er muzikale omlijsting van buikspreker Boelaert en Niels Cox. De gemeente trakteert Vlaamse stoverij. Kan de burgemeester dat daar nog niet buikspreken? Heeft hij geen buik of wat? Dat vind ik spijtig. Tot en met zondag wordt in Schakkenbroek de heiligverklaring van zuster Maria Amandina herdacht. Dat gebeurt tot en met donderdag en zaterdag om 19 uur met een eucharistieviering. Donderdag is dat een jongerenviering, gevolgd door een frietje voor iedereen. Vrijdag begint de eucharistie om 15 uur, gekoppeld aan een ziekenzalving. En zondag om 10 uur wordt de Amandina-week afgerond met... U raadt het nooit, hè? Vind het, weet het? Een eucharistieviering. Ah ja, natuurlijk. Hey. En zondag van 6 tot 3 kan je vanuit het strooie dorp in Gelrode op stap voor de zomertocht van 50 kilometer doorheen het Hageland.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Matchbox en Buzz Buzz, A Diddle It. Ja, maar ik heb dat niet graag, dat die Rode Duivels 's nachts spelen. Want dan ben ik 's ochtends hier in het festival de helft van mijn publiek kwijt. Dat is het niet, hè. Dat is slecht voor de commerce, hoor, die Rode Duivels. Geloof mij maar, hè. Texas, hier zie je, de Amerikanen zijn daar al. En de Summer Sun, ja, hè. Pas er maar voor op.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Je hoort het, alle middelen zijn toegestaan om er hier een gevaarlijke show van te maken. Mutt met Dynamite. En ook Bobby V met al zijn koeien en zijn paarden en zijn kippen.

ogen op steken hoor, op de probleem de derailleur. Want anders gaat er aan die Pogacar geen hand te steken zijn. Dat heeft hij gisteren al duidelijk laten zien. Wat is mij dat, vrienden? Het vervolg vanmiddag in de Tour in de Ronde van Frankrijk 2026. Uw lovely one. Hier zie BB is er morgenochtend weer vanaf 7 uur voor het Festival der Vloemingen. De Jacksons doen we nog. En ik zie je dan weer. Tot dan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Internationale media zijn lovend over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. Ze walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Joeri Tielemans blikt vooruit.
4: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te vatten.
3: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
5: Je hebt altijd een kans, maar goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien, ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd tegen Senegal en nu vandaag, heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
3: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
6: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt, omdat het regime vindt dat ze een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
3: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïnse collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Shine a little love. Dat niet alleen, hè. Het zonnetje hoort er ook bij. De zomer hier bij Radio Demerstad. Goedemorgen. Classics at work, tips, weeks, Demerstad. Dankjewel, Rudy, voor het festival. Zeg, heeft de horeca nu echt kunnen profiteren van die warme dagen die we eind juni en vorige week hadden? Het is de laatste werkweek in de bouwsector. En daar ondervinden ze zware druk. Zo net voordat het bouwverlof volgende week maandag begint. Het is dinsdagmorgen 7 juli. Welkom op de werkvloer.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: Check voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren. Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix,

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u willen tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Het Hawkers was een eigen band. Wel, die Jeff die heeft ervoor gezorgd dat deze Olivia Newton-John ook na de film Grease nog een aantal successen kon scoren. En dat deed hij door de productie te doen van onder meer Xanadu en deze Physical. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Ja, de bouwsector in Vlaams-Brabant en Limburg ondervindt zware druk. Volgende maandag beginnen ze aan het jaarlijkse bouwverlof. De bouwbedrijven zien dalende winstmarges. En wat met de planning na het bouwverlof? En fietsenmaker Christophe die verhuist een van de komende dagen van Gingelom naar de Stapelstraat in Sint-Truiden om daar het lokale karakter van zijn winkel en zijn atelier te versterken. Nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken elke dag bij Demerstad. En deze man, Bruce Springsteen, hij liet zich inspireren door een stroom, door een waterloop. Ja, misschien zou het wel eens de Demer kunnen geweest zijn. Bruce Springsteen en The River.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Na de Wall Street Shuffle en de Drug Luck Holiday, nog een hitje uit de 80's voor 10cc. Feel the Love.
1: De werkvloer.
0: Fietsenmaker Christophe die opent een nieuwe winkel in Sint-Truiden. Hij had er al eentje in Gingelom, maar hij verhuist dus nu naar de Stapelstraat in Sint-Truiden. Het onderhoud aan uw fiets, dat is iets persoonlijks, vindt Christophe. Ook voor reparaties en de verkoop van kwaliteitsfietsen. Het gebeurt altijd alsof het zijn eigen fiets zou zijn. Met zijn winkel en zijn atelier nu over te brengen naar de Stapelstraat in Sint-Truiden, hoopt Christophe het lokale contact te versterken.
1: De werkvloer.
0: Volgende zondag is er nog een dankjewel barbecue en daarna stopt de schapenboerderij De Wolkes in Meensel-Kiezingen. Na jaren van passie is dat dus nu toch wel een harde beslissing. Veerle en haar team willen meer tijd vrijmaken voor zichzelf en voor het hele gezin. Nog tot aanstaande zondag kunnen de producten aangekocht worden in de schapenboerderij. En zondag is er dan die dankjewel barbecue om het hoofdstuk af te sluiten en de herinneringen op te halen en te delen met iedereen.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Uiteindelijk is F.R. David met Words Don't Come Easy de zomerhit geworden van 1982. Maar de concurrentie dat jaar was heel groot, met onder meer The Boys Town Gang en deze onverwachte hit van Man at Work.
1: Classics at Work, Dick Smees. Je hoort nog eens wat
0: Volgende vrijdagavond dan organiseert de Landelijke Gilde in zaal Mardijk in Molenbeek-Wersbeek een Spaanse avond met tal van Spaanse gerechten en Spaanse drankjes. Volgende vrijdag begint dat om 7 uur 's avonds. En zaterdag vanaf 8 uur 's morgens vindt in het centrum van Aarschot een reuze rommelmarkt plaats. Een hele dag lang, gekoppeld aan braderie in het centrum van Aarschot. De toegang is uiteraard volledig gratis. Zaterdag dus braderie en rommelmarkt in Aarschot. Van 8 tot 18 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De historische kerkhofmuur rond de Sint-Pieterskerk in Langdorp krijgt een grondige opknapbeurt. Vlaams minister van onroerend erfgoed Ben Weits maakt daarvoor €187.500 vrij. De eeuwenoude muur verkeert op verschillende plaatsen in slechte staat. We laten dit lokale erfgoed niet instorten, aldus Weits. Met de Vlaamse steun worden de funderingen versterkt en wordt het bakstenen metselwerk hersteld. Waarvoor die werken gegraven moet worden, zal meteen ook archeologisch onderzoek gebeuren. Totale kostprijs van de restauratie is geraamd op €375.500, waarvan Vlaanderen ongeveer de helft voor zijn rekening neemt. De overige kosten worden gedragen door de kerkfabriek. De directie en vertegenwoordigers van de werknemers bij Vatana in Paal kondigden aan dat de bekende sport- en speelgoedretailer de twee winkels in Paal en Pelt sluit. De sluiting is gepland voor begin 2027. Bij Vatana werken zo'n 40 personeelsleden. Midden mei kondigde het bedrijf al aan dat een grondige herstructurering zich opdrong door de dalende verkoopcijfers en stijgende werkingskosten. Maar het werd al snel een sluiting. Door de sluiting verliezen 40 werknemers hun job. De procedure voor collectief ontslag is opgestart. De werknemers komen in een traject voor outplacement terecht en dat moet hen toelaten om sneller naar een nieuwe job te kunnen evolueren. Vatana is het slachtoffer, zegt men, van de moordende concurrentie van de online-industrie. De retailer zette volop in op persoonlijke service en vergat om een online kanaal uit te bouwen. Eerder dit jaar liet de directie al verstaan dat een sluiting of herstructurering onvermijdelijk waren. Het is dus een sluiting geworden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En er is meer, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
5: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
4: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vastzat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
6: Het is een hoofdstuk dat nu eindelijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik wel mijn zoon terug heb, die ga ik. Mijn leven terug heb de rails krijgen en zo snel mogelijk terug beginnen werken.
4: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. In China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht, onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.

Voor Steve Miller werd het de nummer 1 in augustus 1982. Uit die bepaalde zomer hoorden we daar straks ook nog Man at Work met Down Under. Hier hoor je nog eens wat. Radio Demerstad staat aan met de Steve Miller Band. En abracadabra. Classics at work, tips, leaks. Ja, de bouwsector heeft het dus moeilijk, staat onder zware druk en volgende maandag begint het bouwverlof in Limburg en Vlaams-Brabant. De bouwbedrijven zien dalende winstmarges, maar ze zetten ook heel veel vraagtekens met de planning wat na het bouwverlof. We gaan erover doorpraten in de koffiecorner op deze dinsdagmorgen. Een

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: Arbeidsvitamine op dinsdag voormiddag. Dit was 1975.
1: Classics at work. Dirk Smeets op dinsdag.
0: De bouwsector in Vlaanderen ondervindt dus zware druk op dit moment. Ja, zo net voordat het bouwverlof begint. Volgende maandag zijn de provincies Limburg en Vlaams-Brabant aan de beurt. De bouwbedrijven die zien dalende winstmarges en die zetten heel wat vraagtekens bij de planning wat na dat bouwverlof. En daarboven zijn er verkeersproblemen, lokale regels die maar veranderen en stijgende kosten. Ja, dat zijn de extra pijnpunten voor de kleinere bouwbedrijven. Faillissementen in de bouwsector die blijven stijgen en dat is triest, heel triest. Projecten die lopen vertraging op en de markt die krimpt. Overheden worden opgeroepen tot betere vergunningen, beschikbaarheid en bereikbaarheid, stabiele btw-regels. Het moet allemaal maar eens herbekeken worden. De sector blijft onder grote druk staan, met weinig zicht op verbetering in het najaar van 2026. Het bouwverlof in Limburg en Vlaams-Brabant begint dus volgende maandag, 13 juli.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

Jezus was dat. Radio Demer staat op dinsdag voormiddag in Ichiku Park. Wie oog in oog wil staan met de kostuums en de requisieten uit een Harry Potter film, wie dat nu eens echt wil zien, die kan vanaf volgende week donderdag 16 juli terecht in Paleis 2 van Brussels Expo op de Heijsel. Daar is dan een rondreizende tentoonstelling te gast, Harry Potter The Exhibition. Je wordt dan helemaal ondergedompeld, hè? Helemaal in zo'n Harry Potter film gestoken met die originele filmobjecten en die interactieve installaties. De tickets die zijn vanaf vandaag beschikbaar. En de tentoonstelling opent dan volgende week donderdag vanaf 16 juli. Kan je terecht in Paleis 2 van Brussels Expo

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
8: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

0: Andrew had het nummer graag willen opnemen in een studio in Los Angeles. Ja, eigenzinnig, hè? En David Bowie wou dat dan weer graag ergens in de buurt van Londen doen, in Groot-Brittannië. Maar de techniek wou op dat moment niet mee. Het was 1985, Dancing in the Street. Classics at
1: work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Morgen is het de laatste dag van Hogen Kermis. Hogen bij Geetbets. En morgenavond om 6:30 is er nog een dorpelingenkoers. En staat de kermis uiteraard nog opgesteld in het centrum. Iedereen is nog van harte welkom. Tot morgen. Vanaf vrijdag tot en met zondag organiseert VC Langdorp een mosselfeest in haar kantine. Met ook andere gerechten op het menu. Vrijdag is de keuken open van 5 tot 9. En zaterdag van 4 tot 9. En zondag van 11:30 tot 7. Bestellingen die kunnen nog doorgegeven worden via de Facebookpagina van VC Langdorp. Alle activiteiten voor de komende dagen en het weekend, je vindt ze terug op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Straks Samantha, muziek uit Vlaanderen, maar ook Marvin Gaye met een stukje uit

enkele minuten tijd was de tekst geschreven. Een wereldhit is het geworden en Vlaanderen mocht meedelen in de pret met Samantha in 1972. Eviva España. En wij mogen meedelen in de pret van dat aperitief. Kurt gaat daarvoor zorgen tussen 11 en 12 zometeen. We hebben het gehad over de bouwsector. In de Vlaamse provincies ondervinden ze zware druk door bepaalde regels. Faillissementen in de bouwsector die blijven stijgen en de projecten die lopen vertraging op en de markt blijft maar krimpen. Fietsenmaker Christophe uit Gingelom gaat binnenkort verhuizen naar de Stapelstraat in Sint-Truiden om het lokale karakter van zijn winkel en zijn atelier te versterken. Wij maken nieuwe verhalen. We lezen ze morgen op de werkvloer tussen 9 en 11.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Sociale woonmaatschappij Deilendal Leuven heeft de leegstand van haar sociale woningen teruggedrongen van 250 naar 50. Volgens de woonmaatschappij het gevolg van een meergerichte aanpak gecombineerd met technische en administratieve maatregelen. Van de 50 leegstaande woningen wachten er nog 7 op herstellings- of opfrissingswerken tegenover 166 anderhalf jaar geleden. Ook de structurele leegstand, de woningen die grondig gerenoveerd moeten worden, nam af van 251 naar 117. In totaal konden er zo 334 leegstaande woningen opnieuw worden verhuurd. 2 Limburgse pilootprojecten krijgen Vlaamse steun om zorg toegankelijker en efficiënter te maken. Binnen het programma Toekomst Zorg werkt Stijn VZW in Hasselt aan 1 centrale dispatching voor nachtelijke zorgproblemen en vragen. En dan is er nog CGG Cohesie, Wil met Nolim. Die schakelt dan weer 1 duidelijke toegangspoort in voor mensen die nu vaak verdwalen in het versnipperde zorg- en welzijnslandschap.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Touroperator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen vanaf eind maart 2027. Dat heeft de vliegmaatschappij zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Lieben van Wegen en Verkeer.
5: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
4: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.

Litouwers uit Rotterdam. En het leuke is dat Litouwers telkens malen de marathon van Rotterdam, u weet wel, die loopwedstrijd, altijd inzingt met You Never Walk Alone. Dus aan de start van de marathon van Rotterdam staat Litouwers die You Never Walk Alone te zingen. Ja, ook als niet-sportliefhebber moet u het maar eens meemaken. Echt om kippenvel van te krijgen. En goedemorgen allemaal, het programma Aperitief is dit. In dit uur met onder meer Chic, met Toto. En ik heb Boney M.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16. Of op afspraak 013 55 50 46.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
6: Een

Bernard Edwards en Nile Rodgers, die van Chic. En dat waren ze nog eens met een van die vele dikke hits. My Forbidden Lover, uiteraard hier bij Radio Demerstad, waar anders. Vandaag dinsdag, u bent misschien wel aan het genieten van een vrije dag. Misschien wel je vakantie. Wel geniet ervan en blijf vooral meeluisteren natuurlijk naar de muziekjes die wij voor je hebben. Tot 12 uur nog het programma Aperitief. De Beach Boys, zo dadelijk eerst.

Of Flock of Seagulls, the more you live, the more you love. Als je houdt van antiek en brocante, wel, dan heb ik goed nieuws. Want tot en met 26 oktober van 11 tot 3 in de middag gaat telkens op maandag is dat op de Citadel van Diest een antiek en brocante markt open. Dus zeker naar daar afzakken. Het gaat tot en met 26 oktober. We vieren de zomer hier bij Radio Demerstad met de mooiste muziek. Adamo zo dadelijk met C'est ma vie. Na dit hier, hoe toepasselijk, Soleil, Soleil van Middle of the Road.

UB40, in België heet het eigenlijk een C4. Het is inderdaad die ontslagbrief. In Engeland zo heet het daar UB40. The way you do the things you do. Adamo zat daarvan nog. Voor alle mensen die houden van Franse muziekjes met C'est ma vie. Oula.

0: vrachtwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Could It Be I'm Falling in Love, David Grant en Jackie Grimm. Bellstars zaterdagavond nog, zo'n beetje rond dezelfde periode, hadden zij een hit met Sign of the Times. Dit was het programma Aperitief. Tot morgen allemaal. Morgen op woensdag doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. En voor vandaag laat ik je met onder meer dit hier van Backman, Turner Overdrive. And You Ain't Seen Nothing Yet. Tot morgen!

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Touroperator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
4: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerp Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737 toestellen die niet in Antwerpen kunnen landen.
3: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
5: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
3: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
6: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
3: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een dansplaat om de dinsdagaflevering van de middag te beginnen. Relight My Fire. Wij houden ons vuur aan tot 2 uur vanmiddag. Muzikaal vuur, hè? Niet te verkeerd begrijpen. Wij blijven bij u met alleen maar de allergrootste hits tot 2 uur vanmiddag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En met Niels William. Zie ze doen.
2: Door

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor het spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alkmaar.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad. Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Everything alright now? Wel, ik hoop het van ganser harte voor u daar aan de andere kant van de radio, want de vakantie is nog maar pas begonnen en de zomer blijft voorlopig nog bij ons. Dat was Free. Wat zeg ik, de zomer wel, als het zomer is, dan is er ook weer overal kermis, hè? En in Diest is dat niet anders. Volgend weekend, vrijdag 10 tot en met maandag 20 juli, staat de zomerkermis in Diest op de Grote Markt en de Kaai. Die opent doorgaans van 14 tot 21 uur, maar vrijdag 10 juli openen de kramen om 16 uur. Voor de rest van het programma kan u verwijzen naar de weekend- en weekkalender van Radio Demerstad. Gewoon naar de site gaan en daar komt alle informatie voorbij. Terug naar de muziek, dit is Carl Douglas. My

0: Monumenten, ja, muzikale monumenten, ze komen hier bij ons ook voorbij. Dit nummer is 63 jaar oud, kwam bij gevolg dus uit 1963. Dat was Fats Domino en There Goes My Heart Again. In de tijd dat Lionel Richie zijn kop opstak, toen waren er ook menig vrouwenharten die wat sneller gingen slaan. Vooral als die dit nummer bracht. Stuck on You.
1: Stuck on You.

Falco, helaas ook niet meer bij ons. Dat was zijn grootste hit, Rock Me Amadeus. Zondag 12 juli van 10 tot 17 uur vindt in de Demerstraat in Hasselt een openluchtbeurs plaats voor vinyl, cd's en muzikale ontdekkingen.

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Alweer zo'n zomersnummer waar Olé achteraan op zijn plaats was geweest. Dat was Lei Lola van José L. Los Reyes. En ik hoop dat ik dat allemaal uitspreek, want mijn Spaans is eigenlijk niet wat het zou moeten zijn. We gaan eruit met de New Edition en Candy Girl. Na het nieuws komen we bij u terug voor deel 2 van de

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
4: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
3: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
5: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
3: Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
6: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
3: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

1973. Ja, toen was het voor ons nog bijzonder fijn om eens een ritje met de trein te doen. Is naar de Zoo van Antwerpen met de trein. Wie weet het nog. Dat waren de Doobie Brothers en de Long Train Running. Daarvoor ook nog Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Wees daar zeker van, want wij blijven nog tot 2 uur bij u. Met onder andere deze prachtige hit van Gilbert Bécaud.

Kings Live en het legendarische Lola. Zaterdag aanstaande 11 juli van 8 tot 18 uur vindt in het centrum van Aarschot een reuze rommelmarkt plaats, gekoppeld aan een braderie. De toegang is gratis en laat ons maar hopen dat het weer toelaat dat het niet te warm of niet te nat is, zodat we daar eens kunnen gaan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

producer, actrice en zangeres Kylie Minogue en Can't Get It Out of My Head. Dat kan een mens al eens overkomen, hè? Wij zeggen daar muzikaal dan een oorwurm tegen. Maar goed, dat is dan weer wat anders. Tot en met 20 augustus kan je van aan de toren draaien in Waanrode elke woensdag om 19 uur met Ferm de fiets op. De opstap of de vertrekplaats is enigszins gewijzigd. Dat willen we daar nog aan toevoegen. Dat laat men ons nog weten. Ze vertrekken nu aan zaal Bergendal. Terug naar de muziek. Er is Doe Maar.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

prachtig nummer, hè? Die Meccano-hit uit 1990. Dat was Heyo de la Luna. En met dit nummer van Albert Hammond, Down by the River, gaan we eruit vandaag. We komen morgen bij u terug met de midweekaflevering van de middag. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politie van Diest en Scherpenheuvel-Zichem gaat actief op zoek naar handelszaken op het grondgebied die gebruikt worden om geld wit te wassen. Op die manier hoopt de politie criminelen op te sporen. Een van de nieuwe doelstellingen uit het nieuwe veiligheidsplan van de zone Demerdal. Daarnaast blijft de politie de strijd tegen drugs voeren en wordt de dienstverlening een stuk beter met het nieuwe politiegebouw als het er is. En helaas blijft cybercriminaliteit met stip uitdaging nummer 1. 397 mensen hebben afgelopen jaar de politie van de zone Demerdal gecontacteerd omdat ze online opgelicht zijn. Meer dan 1 melding per dag. In totaal speelden inwoners van Diest en Scherpenheuvel-Zichem in 2025 900.000 euro kwijt. 5 jaar geleden was cybercriminaliteit een aandachtspuntje, vandaag topprioriteit. De zone heeft inmiddels ook cyber-experten. Het is belangrijk om meteen je rekeningen te blokkeren en de politie te bellen, zeker als oplichters fysiek voor je deur staan. CD&V Sint-Truiden heeft een voorstel ingediend om het betalend parkeren tijdens de zomermaanden te beperken tot 18 uur. De partij wil dat parkeren tijdens de zomervakantie vanaf 18 uur gratis wordt. Volgens CD&V heeft de verlenging van het betalend parkeren in Sint-Truiden tot 19 uur een negatieve impact op bezoekers van de Truijense horeca. Sinds december 25 moeten automobilisten in betalende zones een uur langer betalen dan eerder was voorzien.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
5: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport, maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
4: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook een opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 4e etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
6: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
4: De Sloveen Tadej Pogacar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
7: I want you to want me.

0: Cheap Trick met een nummer wat verscheen op hun album In Color. En dit nummer kwam daaruit op single, maar het was die studioversie. Ja, en die deed het niet in de hitparade. Anderhalf jaar later werd het dan een beetje bewerkt. Een meer hard rock live versie daarvan. En ja, sinds toen hele grote hit geworden. Hè. Het was de grootste hit trouwens voor Cheap Trick. I want you to want me.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Tienerstad.
0: Even nog Patrick van Laar bedanken voor de middag. En nu houden wij weer 2 uur lang siesta. Hartelijk welkom allemaal. Dit is Will Smith en Getting Jiggy.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Temple Tudor, en wat een gigantische hit was dat in 1981. Er werden toen verschillende versies van het nummer uitgebracht, ik dacht een stuk of vier, en het werd achteraf ook nog gecoverd door Mama's Jasje. Dat was wonderbaar. En dan nu tijd voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot.
0: Ja, we gaan meteen heel ver terug in de tijd, naar 7 juli 1456. Toen werd de Franse heldin Jeanne d'Arc, 25 jaar na haar executie, door de paus postuum vrijgesproken van ketterij. En in 1985 won de toen pas 17-jarige Duitse tennisser Boris Becker op 7 juli als jongste speler ooit het herenenkelspel op Wimbledon. En op 7 juli 2005 werd Londen opgeschrikt door zware terroristische aanslagen in het openbaar vervoer. Daarbij kwamen 52 mensen om het leven. En nu terug naar 1978 met de muziek dan wel Tietjen en Dear John.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zomer is hier. En dat hoor je. Radio Demerstad.

0: Als u het alsjeblieft dan een beetje kan uitstellen nog tot na 4 uur... dan kunnen we tenminste deze siesta nog afwerken. I'm gonna shoot the DJ. Dat was The Press.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Kort en krachtig. Het is wat bewolkt, maar hoe later op de dag, hoe meer opklaringen. En het wordt 29 graden vandaag. Morgen hetzelfde, een graadje erbij. Het wordt dan 30 graden. Donderdag ook hetzelfde, maar nog een graadje erbij, 31 graden. En vrijdag, dan doen we er nog een graadje bij, dan wordt het mogelijk 32 graden.
1: Jan de Groot.
0: En dit is Siesta bij Radio Demerstad. We kunnen dus maar één ding vragen. Blijf erbij, listen to the radio. Dit is Tom Robinson.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

opus uit het midden van de jaren 80 met Life is Life. Siesta. En dan eens kijken waar je later deze week zo al naartoe kan in de buurt. Wel, het komend weekend, zaterdag en zondag, organiseert Natuurpunt Averboden Bos en Heide op het terrein van Huize Levensruimte een zomerfeestweekend met drankjes en hapjes in de vrije natuur. En dat allemaal gekoppeld aan tal van activiteiten. Zo wordt zaterdagavond tussen 22:30 en 23:00 een nachtvlinderval geïnstalleerd. En die wordt sanderendaags vanaf 6:00 s'morgens gecontroleerd. De deelname aan dat alles is gratis. En aanstaande zondag vindt op de campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. Die gaat door van 9:00 tot 1:00. En nu get ready met Deep.

Ja, kijk, als je zo ter wereld bent gekomen, dat is uiteraard al een enorm voordeel. En dat neem je sowieso mee de rest van je leven. En iedereen zal het geweten hebben. I was born with a smile on my face. Dat was Stephanie D. Sykes, nummer uit 1974. En omstreeks die periode was er ook dat plaatje van Doobie Gray. En dat heette Drift Away. Ik ga dat ook even doen. Wegdriften, een beetje plaatsmaken voor de mensen van het nieuws. Die zijn, heb ik gemerkt, bijna klaar met hun update. Die komt eraan zometeen om 3 uur. En daarna gaan we gewoon verder siesta houden hier bij Radio Deverstad. Blijf er dus bij. Heel graag tot zo. Nu nog Hot Chocolate en Put Your Love in Me.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het was een echte overrompeling afgelopen weekend in sportcentrum Carteria Diest voor een grote internationale beurs voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers. De grootste van de Benelux op de 34e editie van de

0: In Beurs gingen mensen op zoek naar speciale visjes, maar ook allerlei materiaal voor een aquarium of terrarium. Je was dus welkom tussen aquariums, terrariums, vijvers, tientallen verschillende soorten vissen en jawel, zelfs slangen. Het was de grootste beurs van de hele Benelux en dat was eraan te zien, want onmiddellijk na de opening was het al bijzonder druk in Carteria Diest. De Limburgse huisartsenwachtposten willen niet meer samenwerken met de federale noodcentrale 1733. Niet omdat het systeem slecht is, maar omdat er een chronisch tekort is aan operatoren en de wachttijden enorm groot zijn tijdens drukke periodes. Het is nochtans de bedoeling dat de Limburgse wachtposten gaan samenwerken met die noodcentrale. Maar dat zal pas gebeuren wanneer er geïnvesteerd wordt in mensen, zodat de patiënt op een correcte manier geholpen wordt, zo zegt Jeff van der Hooijdonk van huisartsenwachtpost West-Mid-West.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
3: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
2: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. En in Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk. Dat meldt de politie. Online gokken is verboden daar, maar zeker tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK-voetbal, wordt er grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn al bijna 350 verdachten opgepakt. Het klaart op deze namiddag en maxima tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken, morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.

0: Ja, je kan dat proberen na te doen. Zo van pick it up, pick it up, pick it up. Maar ik kan het nooit zo snel als die employees. Die brachten dit nummer uit in 1980. En het was meteen de eerste na 3 uur hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We gaan gewoon door tot 4 uur met straks een opmerkelijk nieuwsfeit. We houden absoluut over een half uurtje ook koffiepauze. Maar nu eerst de beurt aan Chaka Khan.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winner.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016 502 270.

0: Daryl Hall en John Oates, die toentertijd al 2 nummer 1 hits hadden gescoord. Onder meer met Rich Girl en Kiss on My List. En dit was de 3e in de rij. Private Eyes, dat kwam uit 1980.
1: Amai, amai.

Een vrouw uit Engeland die wist niet wat ze zag toen ze een notificatie kreeg van de deurbelcamera van haar 87-jarige moeder. Het leek alsof een bende half ontblote dronken hooligans het huis begonnen te attackeren. Maar al snel bleek dat de vork helemaal anders in de steel zat. Namelijk, het huis stond in brand en de mannen stonden maar te bellen en op de deur te bonken om de inwoner te verwittigen, maar dat lukte niet meteen. Uiteindelijk hebben ze dan toch de vrouw kunnen redden. Wat was er gebeurd? Ze lag te slapen in het bed en had het brandalarm niet kunnen horen omdat ze haar hoorapparaatje niet aan had. Ja, life is een rollercoaster. Dat zal die mevrouw zeker beamen.

0: De Beatles uiteraard met hun Magical Mystery Tour. En ik ga meteen ook een klein toertje maken hier in het Omroepgebouw. Ik ga me richting keuken begeven. Want weet je wat? Het is tijd voor iets speciaals.
1: Tijd voor koffie.
0: Inderdaad, zo speciaal nu ook weer niet. Maar rond 3:30, dan denken we daar altijd aan. En krijg ik ook altijd meteen zin in een kopje koffie. Kan u meedoen? Doe het dan ook. Geniet ervan. We draaien 3 plaatjes non-stop. We beginnen met Roy Orbison.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Level 42 en Take a Look. Ah wel, dat ga ik zelf eens een keertje doen. Ik ga een kijkje nemen in onze agenda, die je ook altijd zelf kan raadplegen. Je vindt de agenda op onze website radiodemerstad.be. Zo is er vanaf nu donderdag tot en met zondag in Aarschot de Fun Days. Donderdag wordt het weekend al op gang getrokken met de Gulden Sporen Quiz. Vrijdag zijn er diverse optredens en zaterdag vanaf 8 uur al opent de Rommelmarkt. En zaterdagavond is er dan een 90s party. Zondag sluit een Schlagerdag het evenement af met live optredens en de comeback van de Aarschotse groep Kia. En aanstaande zaterdag vanaf 5 uur vindt Hasselt Feest plaats op de kop van de Kanaalkom in Hasselt. Met optredens van de L&M-band, ook Mama's Jasje en van Coco Junior en die All-Stars. En nu een nummer uit 1982, dit van Genesis en Paper Plates.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Hey, dat was K3, daarvoor draaiden we Hard met Alone. En nu nog Melissa Etheridge, Like the Way I Do. En dan gaan we richting 4 uur. Gunter Schepers, die is al helemaal klaar voor de spits zometeen. Bedankt voor het luisteren, mensen. En heel graag tot morgen.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De historische kerkhofmuur rond de Sint-Pieterskerk in Langdorp krijgt een grondige opknapbeurt. Vlaams minister van onroerend erfgoed Ben Weits maakt daarvoor €187.500 vrij. De eeuwenoude muur verkeert op verschillende plaatsen in slechte staat. Wij laten dit lokale erfgoed niet instorten, aldus Weits. Met de Vlaamse steun worden de funderingen versterkt en wordt het bakstenen metselwerk hersteld. Waarvoor die werken gegraven moet worden, zal meteen ook archeologisch onderzoek gebeuren. Totale kostprijs van de restauratie is geraamd op €375.500, waarvan Vlaanderen ongeveer de helft voor zijn rekening neemt. De overige kosten worden gedragen door de kerkfabriek. De directie en vertegenwoordigers van de werknemers bij Vatana in Paal kondigden aan dat de bekende sport- en speelgoedretailer de twee winkels in Paal en Pelt sluit.

0: sluiting is gepland voor begin 2027. Bij Vatana werken zo'n 40 personeelsleden. Midden mei kondigde het bedrijf al aan dat een grondige herstructurering zich opdrong door de dalende verkoopcijfers en stijgende werkingskosten. Maar het werd al snel een sluiting. Door de sluiting verliezen 40 werknemers hun job. De procedure voor collectief ontslag is opgestart. De werknemers komen in een traject voor outplacement terecht en dat moet hen toelaten om sneller naar een nieuwe job te kunnen evolueren. Vatana is het slachtoffer, zegt men, van de moordende concurrentie van de online-industrie. De retailer zette volop in op persoonlijke service en vergat om een online kanaal uit te bouwen. Eerder dit jaar liet de directie al verstaan dat een sluiting of herstructurering onvermijdelijk waren. Het is dus een sluiting geworden.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
3: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkel band. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkel band. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
2: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten, met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. Het klaart op deze namiddag en maxima tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig en tot 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.

0: Ja, ja, heeft dat goed bekeken. Stevie Wonder, part-time lover. Tegenwoordig heet dat dan gewoon een latrelatie.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag, weerom welkom. Fijn dat je meeluistert. De Spits tot 6 uur vanavond. Het is trouwens vandaag Wereldchocoladedag. Zo even over 4. Een tasje koffie. En dan zo een lekker stuk chocolade. Of een pralineke. Dat is

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

Wij noemen hem gewoon de grootmeester. Mr. Barry White, stel je voor dat hij Barry, dat hij met zijn donkerbruine stem gewoon, laten we zeggen, het telefoonboek zou voorlezen op de radio. Zelfs dat zou romantisch klinken. Die man had echt dat talent. We hebben een van zijn grote hits gedraaid uit de jaren 70. Met veel plezier, elke dag opnieuw hier bij Radio.

Sammy Davis, en zo is het bijna 4:30. Frank Boeijen die komt dit najaar nog eens naar ons Belgenlandje. Hij staat op vrijdag 13 november, vrijdag de 13e in het depot in Leuven, komt ook nog naar Oostende en naar Heist op den Berg, maar dat is dan begin volgend jaar. En dit nummer gaat hij ongetwijfeld spelen. Welkom in Utopia.

Dit waren de jaren 80. Daar straks met Frank Boeien en daarnet met Dave Edmunds. Zijn Slipping Away, dat is ook een nummer uit 1983. Ik stel voor dat we blijven muziek draaien uit de jaren 80. We doen dat met veel plezier, Pretenders, zometeen. Maar eerst Sting. Na het succes bij de Police maakte hij een solo-uitstap. Onder meer met dit nummer, An Englishman in New York.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Wacht eens. Wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren. En dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
9: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
10: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
11: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Chrissy Hynde en haar groepje The Pretenders. In de zomer van 1996 was dit bij ons een dikke, vette nummer 1 hit. En we draaiden het de hele dag door op de radio. Het is Robert Miles met Children.

gaan we binnenkort weer allemaal op reis. En ik lees vandaag op het internet dat dierenartsen dat die vertellen dat ook je hond of je kat, als die mee op reis gaan, dat die reisziek kunnen worden in de auto. Wat moet je dan doen? Gewoon zo een pilletje geven, hè? Een toeristilletje. Dat moet

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
4: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
3: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige

0: Sonië woudt hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
1: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten en daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
0: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een trekker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Sidney Youngblood. Het is een Amerikaan die in de jaren 80 zijn legerdienst gedaan heeft in Duitsland. Hij vond dat daar zo plezant en is daar gewoon blijven wonen. Hij woont er nog steeds en treedt nog regelmatig op. En dan brengt hij natuurlijk dat nummer dat je net kon horen. Zijn grootste hit eind jaren 80 bij ons, ook in de hitparade. Sidney Youngblood, If Only I Could. Goedemiddag.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Met een nummer uit het midden van de jaren 70. Zometeen trouwens uit 1985. Eric Clapton, Forever Man. En precies 10 jaar later zou Simply Red een van hun meest fantastische nummers maken. Ja, het is dat nummer dat we nu gaan draaien.

Fantastisch, met onze dank aan Gary en de Pacemakers. Binnenkort zijn er weer tv-opnames van Tien om te zien aan de Belgische kust in Middelkerke. Dit jaar op dinsdag 14 en woensdag 15 juli. En wie zien we niet op de lijst staan? Wie gaat er niet optreden? Deze twee mannen. Dat is toch jammer. Hier zijn Koen en Chris van Clouseau.

0: hebben toch echt veel opgedanst. Het zou wel zijn. Technotronic, Belgische trots. Met Pump Up the Jam. De zomer van 1966. Dat was een bloedhete zomer. En de Love and Spoonful stond toen in de hitparade. Met Summer in the City. Joe Cocker heeft dat nummer terug opgepikt. Ergens begin jaren 90. Het was opnieuw een grote hit. Terecht, want het is zeer goed. Joe Cocker, Summer in the City.
1: Hot

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Straks hadden we het hier al over Tien om te zien bij Van der Maat. Zangeres van de groep die je net kon horen, heeft daar nog lang gepresenteerd samen met Willy. En daarna was het met Anne. Maar Bea, die had ook een groepje. Want dan, I Lie and I Cheat. Heel veel tijd geweest bij ons. En eigenlijk toch wel een geweldig nummer om nog een keer te draaien. Goedemiddag, je luistert naar Radio Demerstad. Bij ons de hele dag door, de grootste hits aller tijden.

Als je je amuseert, dat is zo, dan gaat de tijd snel. De spits die zit erop voor vandaag. Maar Willem de Groot, die is zo meteen van de partij. Na het nieuws van 6 uur. En na deze toffe plaat van de Lighthouse Family, die heet High. Tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
4: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
3: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
5: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen

0: massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
1: De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd tweede. De Spanjaard Raul Garcia Pierna werd derde. De Noor Thorstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.

0: Lekker griezelen met Michael Jackson en het titelnummer uit dat wereldberoemde album Thriller. En daarmee begonnen we op deze dinsdagavond, even over 7 juli 2026, de zevende van de zevende. Welkom bij Radio Demerstad en dank je Gunther voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En ja hoor, de Rode Duivels hebben het toch maar gedaan. Ze hebben lik op stuk gegeven aan de Wereldvoetbalbond, aan de Amerikaanse president en de wereld laten zien wie hier de sterkste is, de Rode Duivels. 1-4 werd het tegen de VS met de doelpunten van Charles de Ketelare, Hans van Aken en natuurlijk Romelu Lukaku. En dus kunnen ze vrijdag in de kwartfinale Spanje partij geven om 9 uur 's avonds. Goed, intussen genieten we van de zwoele zomer. Hier is Dana Wim.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

En deze Zwitser ging de Bee Gees achterna met dit hoge stemmetje Got a Feeling van Patrick Juvet. En Indestructible kwam van de Four Tops. Vandaag is de laatste dag dat je kan inschrijven als je op 15 juli mee wilt doen aan een wandeltocht van Open Avond in Brussel. Daarbij worden 7 organisaties bezocht die refereren naar de 7 werken van barmhartigheid. En voor de kostprijs en de overschrijving verwijzen we je door naar onze weekend- en weekkalender op onze website radiodemestad.be. Je moet maar eens gaan kijken. En nu tijd voor de drummer van de Beatles. Ringo Starr wordt vandaag 86.

0: expert zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een one-hit wonder, maar wat voor een. Delamitri uit 1989, Nothing Ever Happens. En daarvoor de photograph van de jarige drummer van de Beatles, Ringo Starr, wordt 86. Nu zaterdag 11 juli vanaf 20 uur zorgen verschillende DJ's tijdens de Strandvijf voor de ambiance aan Jeugdhuis De Bunker in Glabbeek. En er mag gevijfd worden tot 8 uur 's morgens, maar dan moet de muziek echt wel uit. En nu naar de 80s, een dikke hit van 40 jaar geleden uit het genre Italo-disco. Deze Duitse fancy wordt vandaag 80 jaar. Hier is nog eens de Bolero.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.com.

maar lekker verder. Dream on Dreamer met de brand New Heavies. En daarvoor heel rustig The Glory of Love van de zanger van Chicago solo, Peter Cetera. Nu zondag 12 juli om 11 uur viert Herk de Stad in de Markthallen het feest van de Vlaamse gemeenschap. En ze doen dat met een eerbetoon aan Wiltura door de Cast Band. Nu zondag in de Markthallen in Herk de Stad. Onlangs overleed nog een van de leden van de Village People, maar bouwvakker David Hodo, die wordt vandaag 79 jaar. Hier zijn ze nog eens met Can't Stop the Music.

spijt te hebben. No regrets van de Walker Brothers. En dat allemaal hier bij Demerstad. Volgende week dinsdag 14 juli om 14 uur vertrekt aan parochiezaal Oud-Rodenberg in Aarschot de troostpadwandeling van 5 kilometer. En het ligt in de bedoeling dat de deelnemers bij elkaar steun en troost vinden. De deelname is gratis. En nu gaan we richting het nieuws van 7 met een nummer van Mark.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest maakt werk van een gloednieuw mobiliteitsplan. Het vorige is al 25 jaar oud en is volgens de stad achterhaald. Er zijn veel nieuwe inwoners en dus ook nieuwe appartementsblokken. Mensen verplaatsen zich ook anders dan vroeger. De stad Diest laat het plan opmaken door een gespecialiseerde firma en ze maakt daar 100.000 euro voor vrij. Diest wil eerst alles goed en grondig onderzoeken voor er een nieuw mobiliteitsplan ook effectief wordt ingevoerd. De stad Beringen gaat op zoek naar een nieuwe stadsfotograaf, een evenementenfotograaf en iemand die het komende werkingsjaar verhalen of beelden in de Kletsgazet wil delen. Om terug te blikken op het voorbije werkingsjaar delen Anastasia Tofoni, Stefan Biebuik en Lian Louagie die deze rollen tot voor kort opnamen hun mooiste beelden in een buitenexpo.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
5: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
4: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
6: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
4: De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploeggenoot, Quinn Simmons, werd tweede. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noor Thorsten Truin pakt het geel. En de Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale

0: Nationale spanningen werd Rusland in 2023 gevallen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden en ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Heerlijk nummer. Linda Ronstadt, It's So Easy to Fall in Love. En gelijk heeft ze. En zo begonnen we aan deel 2 van de show van deze dinsdag 7 juli. Fijn dat u er bent hier bij Demerstad. En wij blijven ook nog een uurtje.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: Met een dikke instrumental uit 1960. Dit zijn de Shadows.

winkeldagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

0: De perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

1983, toen scoorde deze band een one-hit wonder, de Greg Keane Band met de Jeopardy. En daarvoor hadden we Skipper Wise uit de 1990 met het geweldige Standing Outside in the Rain. Maar regen zit er vooralsnog niet in, heb ik begrepen. Tot en met morgen vindt in Geetbets aan de Hogenstraat Hoge Kermis plaats. En die wordt afgerond morgenavond om 6:30 met een dorpelingenkoers voor degenen die willen meerijden. En we brengen vandaag hulde aan Rudy Karel. Hij overleed 20 jaar geleden in 2006. Hier is nog eens een wandelingetje met de hond. Samen een straatje om. 's Avonds.

0: Het blijft een geweldige song, hè? Jim Diamond en PhD, I Won't Let You Down. En daarvoor Lionel Richie, toen hij nog de frontman was van de Commodores met Brick House. Dit weekend van 10 tot en met 12 juli organiseert VC Langdorp een mosselfeest in haar kantine, met ook andere gerechten op het menu. Vrijdag is de keuken open tussen 17 en 21 uur, zaterdag tussen 16 en 21 uur en zondag kan je komen smullen tussen 11.30 uur en 19 uur. En je steunt er meteen VC Langdorp mee. En nu een van onze comedians. Hier is Jacques Vermeer.
1: In de spiegel krijgt men...

De studioformatie Lips Inc. had één dikke hit, nummer 1 in 1980, deze Funky Town. En daarvoor een nummer van Elvis in de versie van Bruggeling Ricky Gordon met Such a Night. Nu zondag 12 juli vanaf 7 uur 's ochtends vertrekt aan zaal De Kriekel in Te Senderlo Ham een zomerwandeling van maar liefst 21 kilometer. Je moet dus echt wel goed getraind zijn om daaraan te kunnen deelnemen. Nu zondag in Te Senderlo. En nu naar de 80s met een nummer van The Quick. The Rhythm of the Jungle Takes You Higher.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren en dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 106.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Heerlijk om terug te horen, hè, deze Shady Lady van het duo Shepstone en Dibbins. En daarmee hebben we het weer gehad voor deze dinsdagavond. Als je nog gaat genieten van een terrasje, doen zeker, want dat is echt wel de moeite natuurlijk. En zometeen meer klassiekers non-stop hier bij Demerstad. Morgen om 6 uur zijn we er opnieuw. En wij ronden af met Joe Strummer en The Clash. Een van mijn favorieten, deze Hitsville UK. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Raadslid Maurits van der Rijden uit Diest vroeg tijdens de laatste gemeenteraad strengere regels voor schepenen die niet rechtstreeks verkozen raakten. Aanleiding het feit dat deze legislatuur al 2 keer een schepen zonder rechtstreeks mandaat werd aangesteld. Eerst Miet Dieriks van Groen, die bij de start van de legislatuur als opvolger in de gemeenteraad kwam. En nu weer Bert Pitijean, die haar tijdelijk vervangt omdat Dieriks om gezondheidsredenen verhinderd is. Op deze manier verlies je elke geloofwaardigheid, al dus nog Maurits van der Rijden. Na het Kapermolenpark en Sint-Lambrechtsherk investeert de stad Hasselt opnieuw in skate-infrastructuur. Op de laatste gemeenteraad werd de zoektocht naar een aannemer voor de aanleg van de gepolierde betonvloer van een nieuw skatepark in Kermt opgestart. En daarmee komt de realisatie van het project alweer een stap dichterbij. Tot groot plezier van de jeugd in Kermt en omgeving.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik en dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
4: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 2 vrouwen van tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tennis. Op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Radio Demerstad.
2: Radio Demerstad.
1: Radio Demerstad.
2: Tijdloos.
1: En verfrissend.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
4: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint over een uur. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Belgen opvolgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA en die werd verworpen. Maar daarmee is kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Zet je

0: cliënten inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TFA. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
4: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
5: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar, in welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
3: Hoe dat dan concreet zal verlopen hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
3: Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Bellingen volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Bellingen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
1: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
0: In Genk, in Limburg, zijn twee mannen betrapt terwijl ze twee blokken cocaïne wilden begraven. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om twee dertigers die in een natuurgebied met een schepje een gat in de grond aan het maken waren. De drugs en de som geld die ze op zak hadden werden in beslag genomen. Het onderzoek loopt. En in New York zijn verschillende straten in het centrum van Manhattan ontruimd na een wegverzakking. Dat maakte de brandweer bekend. Oorzaak zijn de renovatiewerken aan een wolkenkrabber van 38 verdiepingen. Er vielen geen gewonden, maar omliggende hotels, winkels en appartementen werden uit voorzorg wel geëvacueerd. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
4: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld

0: leverde geen akkoord op en daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Magyar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deemstad. Deemstad. Radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
4: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
3: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie van

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
3: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei